0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Markussover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Markussover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op naar een rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Marcus Sover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Marcus Sover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie laaide recent op na een rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: Elke dag, de hele dag. De radiozender voor Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Marcus Sover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Marcus Sover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op na een rommelmarkt bij de ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Marcusover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Marcusover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie laaide recent op na een rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen geen brede samenwerking met de groep Marcusover in de Tweede Kamer. Wel sluiten zij incidentele politieke samenwerking niet uit. Volgens D66 staan uitspraken van Kamerlid Marcusover over Palestijnse asielzoekers en omvolking een nauwere samenwerking in de weg. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door internationale conflicten en economische onzekerheid. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de AFM en het Centraal Planbureau. Volgens DNB-president Olaf Slijpen zorgen onder meer oorlogen, inflatie en cyberaanvallen voor een giftige cocktail voor het financiële systeem. De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig met oefeningen met open vuur en explosieven in onder meer Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Defensie neemt die maatregel vanwege een verhoogd risico op natuurbranden. De oefeningen worden hervat zodra het brandgevaar is afgenomen. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert het gebouw en onderzoekt de oorzaak van de koolmonoxide. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op na een rommelmarkt bij de ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Allboy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: '90s, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemorgen. Premier Jette heeft in een kamerdebat opnieuw hard uitgehaald naar geweld bij demonstraties rond AZC's. Hij waarschuwde dat intimidatie de democratie schaadt, omdat lokale politici en burgers daardoor minder vrij hun mening durven geven. Jette bekritiseerde onder meer Forum voor Democratie, omdat die partij het geweld volgens hem onvoldoende afkeurt. De provincie Groningen gaat voortaan vlaggen bij de herdenking van het slavernijverleden en de viering van Katie Kotti. Op 30 juni hangt de vlag half stok en op 1 juli in top bij het provinciehuis. Groningen heeft daarvoor het vlagprotocol aangepast en Katie Kotti als vast vlagmoment opgenomen. In Den Haag wordt vandaag en morgen de internationale veiligheidsconferentie Next Gen Security Conference gehouden. Sprekers uit politiek, wetenschap, leger, bedrijfsleven en NGO's praten daar over veiligheid en geopolitieke ontwikkelingen. Volgens organisator Anna van Soest van de Atlantische Commissie moet de bijeenkomst ook leiden tot nieuwe allianties en samenwerking. De politie heeft een 51-jarige man uit Zwolle opgepakt voor betrokkenheid bij liquidatie in februari in de stad. Bij een molen werd toen een 34-jarige man doodgeschoten. De daders vluchtten op een scooter. Nieuwe beelden die onlangs door RTV Oost werden gedeeld leverden meerdere tips en namen van mogelijke betrokkenen op. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemorgen. Premier Jette heeft in een kamerdebat opnieuw hard uitgehaald naar geweld bij demonstraties rond AZC's. Hij waarschuwde dat intimidatie de democratie schaadt, omdat lokale politici en burgers daardoor minder vrij hun mening durven geven. Jette bekritiseerde onder meer Forum voor Democratie, omdat die partij het geweld volgens hem onvoldoende afkeurt. De provincie Groningen gaat voortaan vlaggen bij de herdenking van het slavernijverleden en de viering van Katie Kotti. Op 30 juni hangt de vlag half stok en op 1 juli in top bij het provinciehuis. Groningen heeft daarvoor het vlagprotocol aangepast en Katie Kotti als vast vlagmoment opgenomen. In Den Haag wordt vandaag en morgen de internationale veiligheidsconferentie Next Gen Security Conference gehouden. Sprekers uit politiek, wetenschap, leger, bedrijfsleven en NGO's praten daar over veiligheid en geopolitieke ontwikkelingen. Volgens organisator Anna van Soest van de Atlantische Commissie moet de bijeenkomst ook leiden tot nieuwe allianties en samenwerking. De politie heeft een 51-jarige man uit Zwolle opgepakt voor betrokkenheid bij liquidatie in februari in de stad. Bij een molen werd toen een 34-jarige man doodgeschoten. De daders vluchtten op een scooter. Nieuwe beelden die onlangs door RTV Oost werden gedeeld leverden meerdere tips en namen van mogelijke betrokkenen op. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemorgen. Een brandstofauto of hybride auto leasen wordt vanaf 2027 fors duurder voor werkgevers. Het kabinet voert dan een extra heffing in voor nieuwe leasecontracten om elektrisch rijden te stimuleren. Uit navraag van de NOS blijkt dat veel kleine en middelgrote werkgevers nu nog wel brandstofauto's als leaseauto toestaan. Een toerist heeft in Italië een rechtszaak verloren over het weigeren van kraanwater in een hotelrestaurant. Het Italiaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat hotels en restaurants niet verplicht zijn gratis of betaald kraanwater te serveren. De zaak draaide om een vrouw die in een hotel in de Dolomieten telkens mineraalwater kreeg aangeboden in plaats van kraanwater. De fusie tussen AkzoNobel en de Amerikaanse verffabrikant Axalta is nog onzeker door een overnamebod van het Japanse Nippon Paint. AkzoNobel heeft dat bod afgewezen omdat een fusie met Axalta volgens het bedrijf meer waarde biedt voor aandeelhouders. Bij de fusie blijft één van de hoofdkantoren in Nederland, terwijl AkzoNobel wel van de Amsterdamse beurs verdwijnt. De KNVB blijft op de huidige locatie in Zeist en ziet af van een verhuizing naar Almere. Volgens de Voetbalbond is een nieuw complex in de polder financieel een te groot risico. KNVB-voorzitter Frank Pauw noemt Zeist een realistischer en beter beheersbare keuze voor de lange termijn. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
4: Alboy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemorgen. Een brandstofauto of hybride auto leasen wordt vanaf 2027 fors duurder voor werkgevers. Het kabinet voert dan een extra heffing in voor nieuwe leasecontracten om elektrisch rijden te stimuleren. Uit navraag van de NOS blijkt dat veel kleine en middelgrote werkgevers nu nog wel brandstofauto's als leaseauto toestaan. Een toerist heeft in Italië een rechtszaak verloren over het weigeren van kraanwater in een hotelrestaurant. Het Italiaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat hotels en restaurants niet verplicht zijn gratis of betaald kraanwater te serveren. De zaak draaide om een vrouw die in een hotel in de Dolomieten telkens mineraalwater kreeg aangeboden in plaats van kraanwater. De fusie tussen AkzoNobel en de Amerikaanse verffabrikant Axalta is nog onzeker door een overnamebod van het Japanse Nippon Paint. AkzoNobel heeft dat bod afgewezen omdat een fusie met Axalta volgens het bedrijf meer waarde biedt voor aandeelhouders. Bij de fusie blijft één van de hoofdkantoren in Nederland, terwijl AkzoNobel wel van de Amsterdamse beurs verdwijnt. De KNVB blijft op de huidige locatie in Zeist en ziet af van een verhuizing naar Almere. Volgens de Voetbalbond is een nieuw complex in de polder financieel een te groot risico. KNVB-voorzitter Frank Pauw noemt Zeist een realistischer en beter beheersbare keuze voor de lange termijn. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemorgen. Een brandstofauto of hybride auto leasen wordt vanaf 2027 fors duurder voor werkgevers. Het kabinet voert dan een extra heffing in voor nieuwe leasecontracten om elektrisch rijden te stimuleren. Uit navraag van de NOS blijkt dat veel kleine en middelgrote werkgevers nu nog wel brandstofauto's als leaseauto toestaan. Een toerist heeft in Italië een rechtszaak verloren over het weigeren van kraanwater in een hotelrestaurant. Het Italiaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat hotels en restaurants niet verplicht zijn gratis of betaald kraanwater te serveren. De zaak draaide om een vrouw die in een hotel in de Dolomieten telkens mineraalwater kreeg aangeboden in plaats van kraanwater. De fusie tussen AkzoNobel en de Amerikaanse verffabrikant Axalta is nog onzeker door een overnamebod van het Japanse Nippon Paint. AkzoNobel heeft dat bod afgewezen omdat een fusie met Axalta volgens het bedrijf meer waarde biedt voor aandeelhouders. Bij de fusie blijft één van de hoofdkantoren in Nederland, terwijl AkzoNobel wel van de Amsterdamse beurs verdwijnt. De KNVB blijft op de huidige locatie in Zeist en ziet af van een verhuizing naar Almere. Volgens de Voetbalbond is een nieuw complex in de polder financieel een te groot risico. KNVB-voorzitter Frank Pauw noemt Zeist een realistischer en beter beheersbare keuze voor de lange termijn. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemiddag. De Taliban willen dat EU-landen diplomaten van het regime toelaten als er afspraken komen over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Volgens de Duitse omroep NDR is dat een belangrijke eis in mogelijke onderhandelingen. Op dit moment zijn er geen terugkeerafspraken met Afghanistan, waardoor uitzetting niet mogelijk is. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt 69% van de Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Ook vindt 82% dat de kosten voor klimaatbeleid oneerlijk zijn verdeeld tussen burgers en grote bedrijven. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Schiermonnikoog gaat ongeveer 70 zwerfkatten van het eiland halen om kwetsbare vogels en konijnen te beschermen. De dieren worden opgespoord met drones en warmtecamera's en daarna overgebracht naar het vasteland. Volgens Nationaal Park Schiermonnikoog kan met AI steeds beter onderscheid worden gemaakt tussen katten en andere dieren. Samsung heeft met tienduizenden chipmedewerkers een definitief akkoord bereikt over hogere salarissen en bonussen. Een dreigende staking van 18 dagen is daarmee afgewend. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf keert 10,5% van de winst van de chipdivisie uit aan werknemers. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemiddag. De Taliban willen dat EU-landen diplomaten van het regime toelaten als er afspraken komen over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Volgens de Duitse omroep NDR is dat een belangrijke eis in mogelijke onderhandelingen. Op dit moment zijn er geen terugkeerafspraken met Afghanistan, waardoor uitzetting niet mogelijk is. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt 69% van de Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Ook vindt 82% dat de kosten voor klimaatbeleid oneerlijk zijn verdeeld tussen burgers en grote bedrijven. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Schiermonnikoog gaat ongeveer 70 zwerfkatten van het eiland halen om kwetsbare vogels en konijnen te beschermen. De dieren worden opgespoord met drones en warmtecamera's en daarna overgebracht naar het vasteland. Volgens Nationaal Park Schiermonnikoog kan met AI steeds beter onderscheid worden gemaakt tussen katten en andere dieren. Samsung heeft met tienduizenden chipmedewerkers een definitief akkoord bereikt over hogere salarissen en bonussen. Een dreigende staking van 18 dagen is daarmee afgewend. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf keert 10,5% van de winst van de chipdivisie uit aan werknemers. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemiddag. Bij een ongeluk op de N280 bij Kelpen-Oler is vanochtend een automobilist om het leven gekomen. De auto botste frontaal op een tegemoetkomende vrachtauto nadat hij op de verkeerde weghelft terecht kwam. Een bestuurder van een bestelbus die daarna op de ravage inreed, raakte gewond. Kledingketen Zeeman sluit alle winkels in Oostenrijk en Portugal en ook enkele vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf leed vorig jaar een nettoverlies van 11,7 miljoen euro. Volgens Zeeman spelen geopolitieke onrust en zwakke economische groei daarbij een belangrijke rol. Premier Jette vindt dat Nederland en Europa meer moeten investeren in hun eigen veiligheid. Op de Next Gen Security Conference in Den Haag zei hij dat Europa daardoor minder afhankelijk wordt van de Verenigde Staten en een sterkere bondgenoot kan zijn. Volgens Jette moet de samenwerking met de VS gelijkwaardiger worden, zonder afstand te nemen van het bondgenootschap. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om een NAVO-hoofdkwartier op te zetten voor de verdediging van de Oostflank. Volgens bronnen gaat het om enkele tientallen militairen van een gezamenlijke Nederlands-Duitse eenheid. Premier Jette zegt dat het plan past bij de versterking van de NAVO vanwege de hybride dreiging vanuit Rusland. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedemiddag. Bij een ongeluk op de N280 bij Kelpen-Oler is vanochtend een automobilist om het leven gekomen. De auto botste frontaal op een tegemoetkomende vrachtauto nadat hij op de verkeerde weghelft terecht kwam. Een bestuurder van een bestelbus die daarna op de ravage inreed, raakte gewond. Kledingketen Zeeman sluit alle winkels in Oostenrijk en Portugal en ook enkele vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf leed vorig jaar een nettoverlies van 11,7 miljoen euro. Volgens Zeeman spelen geopolitieke onrust en zwakke economische groei daarbij een belangrijke rol. Premier Jette vindt dat Nederland en Europa meer moeten investeren in hun eigen veiligheid. Op de Next Gen Security Conference in Den Haag zei hij dat Europa daardoor minder afhankelijk wordt van de Verenigde Staten en een sterkere bondgenoot kan zijn. Volgens Jette moet de samenwerking met de VS gelijkwaardiger worden, zonder afstand te nemen van het bondgenootschap. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om een NAVO-hoofdkwartier op te zetten voor de verdediging van de Oostflank. Volgens bronnen gaat het om enkele tientallen militairen van een gezamenlijke Nederlands-Duitse eenheid. Premier Jette zegt dat het plan past bij de versterking van de NAVO vanwege de hybride dreiging vanuit Rusland. Het weer, sluierbewolking en veel zon. Vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de

0: Het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het aantal woningen in Nederland dat meer dan 1 miljoen euro waard is, steeg vorig jaar met ruim 22% tot ongeveer 273.000 huizen. Dat is 6,2% van het totaal. Miljoenen woningen komen nu ook vaker voor in gemeenten als Ede, Amersfoort en Breda. Ook rij- en appartementenwoningen halen steeds vaker deze waarde. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor van de regeringspartij PSOE en Madrid en woningen van partijleden doorzocht in een onderzoek naar mogelijke illegale partijfinanciering en corruptie. Het onderzoek richt zich op voormalig partijlid Leire Díez en vertrouweling oud-premier Zapatero. Meerdere betrokkenen worden verdacht van machtsmisbruik, verduistering en georganiseerde misdaad. De rechtbank Overijssel heeft een 35-jarige oud-medewerkster van de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het lekken van informatie, schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk en afpersing. De vrouw verkocht van 2022 tot en met 2023 vertrouwelijke gegevens, bedreigde een man en moet schadeloosstelling betalen. Iga Swiatek heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt door Sarah Bielek met 6-2, 6-3 te verslaan. Swiatek stond 4 keer haar service af, maar kwam niet in de problemen. Jelena Svitolina bereikte eveneens de laatste 32 door Caitlin Quevedo met 6-0, 6-4 te verslaan. Dan lokaal nieuws. Het aantal BOA's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op naar een rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. In de loop van de avond volgt koelere lucht vanuit het noorden, waardoor het in het noorden vervolgens vrij snel afkoelt. In het zuiden kan het tot zonondergang nog zomers warm blijven. Vannacht koelt het vervolgens af naar 11 tot 17 graden. Woensdag volgt een droge en zonnige dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
2: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. 5 mensen die ruim een week vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn levend teruggevonden. Volgens reddingswerkers wordt nog gezocht naar 2 andere vermisten. Op beelden is te zien dat hulpverleners buiten de grot juichen van vreugde. Het dancefestival Music On in Amsterdam is eerder deze maand op het laatste moment afgelast. Volgens AT5 gaf de omgevingsdienst Noordzeekanaal lange tijd geen advies over een grote festivaltent, terwijl de gemeente daar 4 keer om vroeg. De organisatie spreekt van een bureaucratische procedure en zegt dat de afgelasting een miljoenenstrop betekent. Voormalig RAF-lid Daniela Klette is in Duitsland veroordeeld tot 13 jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat zij tussen 1999 en 2016 samen met 2 anderen overvallen pleegde op geldtransporten en supermarkten. De vermeende mededaders Ernst Volker Staub en Burkhard Garweg zijn nog voortvluchtig. Het kabinet stuurt mijnenjager de Willemstad naar de Middellandse Zee voor een NAVO-missie. Volgens de ministers Dylan Jezelgus en Caspar Veldkamp kan het marineschip zo nodig ook worden ingezet in de Straat van Hormuz. Daar moet het vaartuig de veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers helpen bewaken. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie leidde recent op naar een rommelmarkt bij de Ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zon overgoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. 4 mensen zijn dinsdagavond uit de raadzaal in Amsterdam verwijderd, nadat zij tijdens een gemeenteraadsvergadering een vaandel toonden met de tekst Hani en Hamas ich gewapend verzet. Ook werd een Palestijnse vlag omhoog gehouden. De vergadering werd kort stilgelegd. Protestuitingen zijn niet toegestaan in de raadzaal. De vlaggen zijn daarom ingenomen. De rechtbank in Rotterdam heeft Amin Abu Rashed vrijgesproken van het financieren van Hamas. Hij krijgt wel een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden voor het ontduiken van de sanctiewet en het voortzetten van de verboden stichting Al-Aqsa. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor financiële steun aan Hamas. Het Nederlandse marineschip ZRMS De Ruiter is volgens het Chinese leger uit de Zuid-Chinese zee verdreven, na vermeende schending van het Chinese luchtruim bij de Paracel-eilanden. China gebruikte naar eigen zeggen marine- en luchtmachteenheden. De Nederlandse defensie bevestigt of ontkent dit niet. De Paracel-eilanden worden internationaal betwist. In het Belgische dorp Bruggenhout kwamen gisteren 4 mensen om bij een botsing tussen een kleine schoolbus en een trein. Het gaat om de buschauffeur, een begeleidster en 2 tieners van 12 en 15 jaar. 5 andere scholieren raakten gewond. Nabestaanden hebben vanmiddag bloemen gelegd bij de spoorwegovergang. Dan lokaal nieuws. Het aantal boa's in Dijk en Waard is in 6 jaar tijd verviervoudigd. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig door verschuivende taken van de politie. Maar inwoners en lokale politici vinden dat handhavers te actief op zoek zijn naar overtredingen. De discussie laaide recent op na een rommelmarkt bij de ontmoetingskerk in Herugowaard, waar vrijwilligers en bezoekers boetes kregen voor fout parkeren. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zonovergoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Maar ook de hits van nu.
0: Het staat.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. In Warffum worden vanaf donderdag 4 nachten asielzoekers uit Ter Apel opgevangen, naar verzoek van de asielminister. De nachtopvang vindt plaats in een sporthal en biedt ruimte aan maximaal 150 mensen. De opvang sluit maandagochtend. De asielzoekers reizen elke avond per bus naar Warffum en gaan 's ochtends terug naar Ter Apel. Tijdens het Kamerdebat over geweld in de samenleving van gisteravond was er brede kritiek op Forum voor Democratie over vermeende racistische en antisemitische denkbeelden. Meerdere fractievoorzitters benadrukten dat de partij geen afstand nam van dergelijke opvattingen. Er werd tot diep in de nacht hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. De gevangenisvleugel van de PI Vught is na de brand van zaterdag weer in gebruik. Sinds gisteravond zijn alle 162 geëvacueerde gevangenen terug op hun afdeling. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect

0: apparaat in de wasruimte. Door wateroverlast na het blussen konden de gevangenen niet direct terug naar hun cel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal en Veilig Thuis Groningen, na zware mishandelingen van twee kinderen. De inspectie bekijkt de kwaliteit en veiligheid van de geboden hulp en de rol van betrokken organisaties. Beide kinderen zijn uit huis geplaatst. De verdachten zitten vast en hebben alleen contact met hun advocaat. Dan lokaal nieuws. SDG Rijgersdaal viert op 5 en 6 juni het 50-jarig bestaan van de aangepaste kermis voor mensen met een beperking. Het initiatief uit 1976 is uitgegroeid tot een tweedaags zomerfestival met muziek, ontmoeting en inclusie. Wethouder Esther Leijbrand opent het festival vrijdag officieel in Herugewaard. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zon overgoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
2: Maar ook de hits van nu.
3: Het station met de beste muziek.

gedoucht net, ik heb je deutje. Als je liggen en parfumetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij de start van de bouw van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein zijn vanochtend 3 mensen aangehouden. Zij ketenden zich vast aan een hek bij de ingang van het bouwterrein om de werkzaamheden te blokkeren. Vanaf 1 juli worden maximaal 150 statushouders opgevangen op Sportpark Groenvliet. De Nederlandse beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Claus gold als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie en werd in 2017 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij overleed vorige week woensdag in het bijzijn van zijn familie. De Tweede Kamer wil dat de NOS geen geld meer vraagt voor het uitzenden van WK-wedstrijden van Oranje op schermen bij evenementen tot 5000 bezoekers. Een ruime Kamermeerderheid steunt de oproep van VVD-Kamerlid Arend Kisteman om dat voor het WK van volgende maand te regelen. De NOS rekent nu onder meer horecaondernemers en verenigingen kosten voor publieke vertoningen. Leontien Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag gewond geraakt bij een auto-ongeluk op Ibiza. Volgens Ruiters botste een automobilist die onder invloed zou zijn geweest frontaal op de taxi waarin zij zaten. Moeder en dochter zijn na behandeling uit het ziekenhuis ontslagen. Dan lokaal nieuws. SDG Rijgersdaal viert op 5 en 6 juni het 50-jarig bestaan van de aangepaste kermis voor mensen met een beperking. Het initiatief uit 1976 is uitgegroeid tot een 2-daags zomerfestival met muziek, ontmoeting en inclusie. Wethouder Esther Leijbrand opent het festival vrijdag officieel in Herugewaard. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zon overgoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: 80's en 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Iraanse staatsmedia melden dat er een conceptakkoord is over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten, met heropening van de Straat van Hormuz en terugtrekking van Amerikaanse troepen. Het Witte Huis ontkent dit. De afgelopen dagen waren er wisselende berichten over een akkoord. Gisteren voerden Amerikaanse troepen luchtaanvallen uit op Zuid-Iran. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het Nederlandse verbod op de overname van IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland overlegt hierover met Washington. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren na een negatief advies van toezichthouder BTI vanwege risico's voor de nationale veiligheid. Vaccinaties tegen meningokokken B komen voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Hermans besloot dit na advies van de Gezondheidsraad. In 2025 kwamen 26 jonge kinderen en 32 adolescenten met deze ziekte in het ziekenhuis, waarbij één kind en één jongere overleden. Vaccins tegen andere type meningokokken zijn wel opgenomen. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn zondagmiddag 140 passagiers en 3 bemanningsleden van het passagiersschip Christian B. geëvacueerd nadat een veiligheidslijn in de schroef was gekomen. KNRM, een helikopter en een vliegtuig verleenden assistentie. Het schip is naar de kant gebracht voor inspectie. Eerdere incidenten met het schip gebeurden in 2010 en 2018. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard wil de samenwerking voor GGZ-inloop en dagbesteding in 2026 voortzetten. In totaal maken 114 inwoners gebruik van deze voorziening met locaties in meerdere gemeenten. Voor de samenwerking is ruim €709.000 subsidie gereserveerd voor 2026. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zon overgoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Iraanse staatsmedia melden dat er een conceptakkoord is over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten, met heropening van de Straat van Hormuz en terugtrekking van Amerikaanse troepen. Het Witte Huis ontkent dit. De afgelopen dagen waren er wisselende berichten over een akkoord. Gisteren voerden Amerikaanse troepen luchtaanvallen uit op Zuid-Iran. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het Nederlandse verbod op de overname van IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland overlegt hierover met Washington. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren na een negatief advies van toezichthouder BTI vanwege risico's voor de nationale veiligheid. Vaccinaties tegen meningokokken B komen voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Hermans besloot dit na advies van de Gezondheidsraad. In 2025 kwamen 26 jonge kinderen en 32 adolescenten met deze ziekte in het ziekenhuis, waarbij één kind en één jongere overleden. Vaccins tegen andere type meningokokken zijn wel opgenomen. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn zondagmiddag 140 passagiers en 3 bemanningsleden van het passagiersschip Christian B. geëvacueerd nadat een veiligheidslijn in de schroef was gekomen. KNRM, een helikopter en een vliegtuig verleenden assistentie. Het schip is naar de kant gebracht voor inspectie. Eerdere incidenten met het schip gebeurden in 2010 en 2018. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard wil de samenwerking voor GGZ-inloop en dagbesteding in 2026 voortzetten. In totaal maken 114 inwoners gebruik van deze voorziening met locaties in meerdere gemeenten. Voor de samenwerking is ruim €709.000 subsidie gereserveerd voor 2026. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zon overgoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Iraanse staatsmedia melden dat er een conceptakkoord is over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten, met heropening van de Straat van Hormuz en terugtrekking van Amerikaanse troepen. Het Witte Huis ontkent dit. De afgelopen dagen waren er wisselende berichten over een akkoord. Gisteren voerden Amerikaanse troepen luchtaanvallen uit op Zuid-Iran. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het Nederlandse verbod op de overname van IT-bedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland overlegt hierover met Washington. Staatssecretaris Aarts besloot maandag de overname te blokkeren na een negatief advies van toezichthouder BTI vanwege risico's voor de nationale veiligheid. Vaccinaties tegen meningokokken B komen voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Hermans besloot dit na advies van de Gezondheidsraad. In 2025 kwamen 26 jonge kinderen en 32 adolescenten met deze ziekte in het ziekenhuis, waarbij één kind en één jongere overleden. Vaccins tegen andere type meningokokken zijn wel opgenomen. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn zondagmiddag 140 passagiers en 3 bemanningsleden van het passagiersschip Christian B. geëvacueerd nadat een veiligheidslijn in de schroef was gekomen. KNRM, een helikopter en een vliegtuig verleenden assistentie. Het schip is naar de kant gebracht voor inspectie. Eerdere incidenten met het schip gebeurden in 2010 en 2018. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard wil de samenwerking voor GGZ-inloop en dagbesteding in 2026 voortzetten. In totaal maken 114 inwoners gebruik van deze voorziening met locaties in meerdere gemeenten. Voor de samenwerking is ruim €709.000 subsidie gereserveerd voor 2026. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zon overgoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: te blokkeren na een negatief advies van toezichthouder BTI vanwege risico's voor de nationale veiligheid. Vaccinaties tegen meningokokken B komen voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Hermans besloot dit na advies van de Gezondheidsraad. In 2025 kwamen 26 jonge kinderen en 32 adolescenten met deze ziekte in het ziekenhuis, waarbij één kind en één jongere overleden. Vaccins tegen andere type meningokokken zijn wel opgenomen. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn zondagmiddag 140 passagiers en 3 bemanningsleden van het passagiersschip Christian B. geëvacueerd nadat een veiligheidslijn in de schroef was gekomen. KNRM, een helikopter en een vliegtuig verleenden assistentie. Het schip is naar de kant gebracht voor inspectie. Eerdere incidenten met het schip gebeurden in 2010 en 2018. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard wil de samenwerking voor GGZ-inloop en dagbesteding in 2026 voortzetten. In totaal maken 114 inwoners gebruik van deze voorziening met locaties in meerdere gemeenten. Voor de samenwerking is ruim €709.000 subsidie gereserveerd voor 2026. Het weerbericht. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Donderdag zon overgoten en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.